0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
11: Let's go, girls.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate. Jouw partner in productiviteit.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor 99 euro. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Start de motor! De boerderij wacht!
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
11: It started with a kiss. The back row

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Plattner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Plattner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Plattner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proef rijden kan ook. Carvendo.nl.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Chelsea.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen-Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen-Noord kon ontstaan, is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
0: Is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 7 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
4: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft, maar hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
3: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat een nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt naar gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
5: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
3: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is begonnen. Je hebt nu vertraging op de volgende wegen. Te beginnen op de A12 Den Haag richting Utrecht. Voor Zoetermeer Centrum 5 minuten vertraging. Op de A16 richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 1 kwartier oponthoud. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten vertraging. En op de N44 Den Haag richting Wassenaar, voor Wassenaar Centrum 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
1: Dit Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
9: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
14: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending: Welzijn Noordwijk schrikt van de plannen in het coalitieakkoord. De opening van een nieuwe leslocatie van de Bolle- en Veenstreekcampus. Manja Everstijk Bakvis uit Hillegom is geridderd. En Jan uit Warmond doet mee aan een wedstrijd in Monaco met een waterstofboot. Ook het weerbericht voor donderdag, maar eerst het laatste nieuws.
9: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
14: Het Openbaar Ministerie heeft 2,5 jaar cel geëist tegen een 44-jarige man uit Noordwijkerhout. Hij zou mogelijk betrokken zijn geweest bij een zware mishandeling aan de Leidse Vaart. Volgens justitie heeft hij samen met anderen een man aangevallen na een eerder incident waarbij zijn dochter zou zijn achtervolgd. De verdachte ontkent dat hij bij de mishandeling betrokken was omdat hij thuis was. Ook twee andere verdachten uit Sassenheim en Lisse staan terecht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Raad van Noordwijk heeft ingestemd over het bouwproject Binnenduin. Het plan bestaat uit zo'n 120 normale woningen en huisvesting voor maximaal 100 arbeidsmigranten. De woningen zijn gepland aan de rand van de Victorwijk, maar omwonenden hebben eerder hun zorgen geuit over het aantal arbeidsmigranten. Daarom heeft de gemeenteraad ook opgeroepen om met de provincie Zuid-Holland en initiatiefnemers te zoeken naar andere oplossingen. Zo moet het aantal arbeidsmigranten op deze locatie kunnen afnemen. En een voetganger is dinsdagavond in Katwijk aangereden door een bezorgauto. Dit gebeurde op de Koningin Julianalaan bij de oversteekplaats ter hoogte van de Piet Heinlaan. Door de afsluiting van de N206 was het op dat moment extra druk op de weg. Het slachtoffer is op de voorruit van de auto terechtgekomen en door ambulancepersoneel onderzocht. De man raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

0: Vorige week is het coalitieakkoord van de gemeente Noordwijk gepresenteerd voor de komende 4 jaar. En een van die zaken die daarin staan gaat over de welzijnsorganisaties. De coalitiepartijen willen het welzijnswerk reorganiseren tot 1 organisatie. En een van die organisaties is Welzijn Noordwijk. Die hebben een brief gestuurd aan de gemeenteraad omdat ze schrokken van deze plannen. Aan de telefoon heb ik Peter van Solingen, vicevoorzitter van Welzijn Noordwijk. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jullie hebben denk ik met aandacht het coalitieakkoord gelezen. Wat was jullie eerste reactie na de eerste keer doorlezen?
1: Nou ja, na 1 keer lezen was heel duidelijk. Ik kan heel kort zijn, we zijn enorm geschrokken. We waren helemaal niet op de hoogte, niet geïnformeerd. Dus wij, verontwaardiging, boosheid, teleurstelling, dat is wat allemaal door ons hoofd ging.
0: Wat is volgens u dan de gedachte van de coalitiepartijen om welzijnswerk in Noordwijk onder 1 dak te brengen?
1: Ja, ik denk dat hoe je het nu formuleert, hè, er wordt specifiek in het coalitieakkoord gezegd dat het wordt ondergebracht, het welzijnswerk, ook van Welzijn Noordwijk, in welzijnskwartier. Hè, waarvan de basis in Katwijk is gelegen.
0: Ja.
1: En dat is met name het punt waardoor wij zeer verontwaardigd zijn. Wij geloven zelf ook in 1 welzijnsorganisatie. Wij denken dat dat goed is. 1 welzijnsorganisatie van 0 tot 100. De leeftijdscategorie voor de gemeente Noordwijk is gewoon prima. Dan kan je het goed en efficiënt organiseren.
0: Dus jullie zijn het eens met de coalitiepartijen?
1: Nou, we zijn het in die zin eens. Maar we zijn het er niet mee eens dat eigenlijk al het besluit is gevallen, zo staat dat in het coalitieakkoord, dat dat dus welzijnskwartier wordt.
0: Ja, want
1: wij zijn heel goed in staat om zelf die 0 tot 100 portefeuille op ons te nemen. Waarbij het belangrijkste punt eigenlijk is dat wij zeggen van hou het lokaal en geef, hou de regie dus. Dat is wel mooi, die woordspeling.
0: Ja.
1: En geef het niet uit handen aan een regionale partij. Waar je gewoon te maken hebt met meerdere gemeentes. Hè, in je totale besluitvorming over het welzijnsbeleid in je eigen gemeente.
0: En als ik het zo hoor, dan hebben ze ook nog niet contact gezocht met jullie over enige plannen hierover.
1: Helemaal niet. Sterker nog, wij hebben begin juni overleg gehad met wethouder Salman en zijn beleidsmedewerker. En helemaal niets duidde hierop. Sterker nog, we kregen de complimenten voor het werk wat we doen. En de visie die wij hebben op het welzijnsbeleid voor de komende jaren. We gaven ook aan graag mee te denken bij het nieuwe maatschappelijk programma wat er moet komen voor de periode 2027-2030. Daar werd ook toegezegd dat we daar zeker bij betrokken zouden zijn. Ja, en dan gebeurt dit. Dit is gewoon kort gezegd te gek voor woorden.
0: Ja, nou ja, jullie zijn verbaasd dan. En misschien ook wel een tikkeltje boos over misschien de communicatie, misschien niet de bedoeling daarachter, maar de manier van communiceren. Staan jullie dan nog wel open voor het gesprek met het college en welzijnskwartier?
1: Nou, we staan vooral open voor het gesprek met de gemeente.
0: Okay.
1: We praten met welzijnskwartier is helemaal niet aan de orde op dit moment. Wij zeggen tegen de gemeente, dat hebben we eigenlijk al die tijd gezegd, ga nou eerst met elkaar. Hè? Want vorig najaar, afgelopen najaar, kwamen ook de eerste signalen, hè, dat er naar 1 welzijnsorganisatie gegaan zou moeten worden. Nou, en daarvan heeft het college toen gezegd, laten we nou eerst het beleid voor de komende jaren vaststellen in dat nieuw maatschappelijk programma. En laten we daarna gaan kijken hoe we dat beleid zo goed mogelijk kunnen vormgeven.
0: Ja.
1: En dat zou best kunnen leiden tot 1 welzijnsorganisatie. Dat hebben wij zelf ook onderling al tegen elkaar gezegd. Maar wat voor ons heel belangrijk is, dat in het belang van de inwoners is, dat dat zo goed mogelijk wordt georganiseerd. Waarbij wij dus zeggen, hou het gewoon lokaal.
0: Ja.
1: Geef de 0 tot 100 portefeuille. Je legt die neer bij 1 welzijnsorganisatie. En dat is Welzijn Noordwijk. Want we doen dat al 15, 16 jaar.
0: Ja, en deze donderdag staat er een debat op het programma over het coalitieakkoord.
1: Ja.
0: Gaan jullie daarbij inspreken?
1: Ja. Ja, we hebben een brief gestuurd, die heb je gezien. Ik heb hem gestuurd namens bestuur uiteraard aan de griffie, dus aan de voltallige gemeenteraad. Alle fractievoorzitters hebben deze inmiddels al in hun bezit. En wij gaan kort inspreken om eigenlijk nog eens te verwoorden wat wij nu bespreken met elkaar.
0: Ja, dan gaat dit zeker nog een staartje krijgen. En we gaan het in de gaten houden. Peter van Solingen, vicevoorzitter van Welzijn Noordwijk. Hartelijk bedankt voor deze toelichting.
1: Graag gedaan, dankjewel. I told myself, life is short.

0: life is short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Jongeren opleiden op de plek waar het werk gebeurt. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe leslokaal van de Bolle en Veenstreek Campus. Deze is woensdagochtend officieel geopend in het pand van Wesseling Transport in Sassenheim. De campus moet bijdragen aan het oplossen van het groeiende personeelstekort in de transport- en logistieke sector door mbo-onderwijs dichter bij huis en dichter bij de praktijk te brengen. Verslaggever Megan Voorbraak was bij de opening van het nieuwe leslokaal en sprak met meneer Wesseling zelf.
2: Wij hebben nieuw gebouwd. We zijn een bedrijf dat 120 jaar bestaat goed in ontwikkeling. Wij zagen ook steeds meer dat wij ruimte nodig hadden om mensen op te leiden. Zowel onze eigen mensen voor onze code 95. Voor onze eigen mensen die we zelf opleiden. Van B-chauffeur naar C-chauffeur naar CE-chauffeur. En daarnaast hebben we natuurlijk een aantal jaar geleden de Bolle Veenstreek Campus opgericht. Met een aantal logistieke bedrijven uit de Duinen-Bollenstreek en de Veenstreek. En ze zochten eigenlijk naar een centrale plek. En we gingen natuurlijk nieuw bouwen. En toen dacht ik, laat ik het lokaal dan maar wat groter maken. Zodat we dadelijk ook daar 20 leerlingen kunnen lesgeven. En dat is uiteindelijk meegenomen in de bouw. En uiteindelijk, je ziet wat het resultaat is geworden.
3: Wat hoop je te bereiken met dit hele plan?
2: Ja, kijk, als ik natuurlijk kijk naar de nieuwbouw, dan zien we wel dat we natuurlijk een hele mooie werkomgeving gebouwd hebben. Dus dat trekt sowieso mensen. Maar als we kijken naar de Bolle Veenstreek Campus, is het eigenlijk wel een noodzaak. Hè? Omdat het mbo Rijnland geen locatie meer had in de regio. Je moest dan naar Amsterdam of naar Alphen toe of naar Gouda. Dus was eigenlijk een gat in de Duinenbollenstreek. Toch zie je dat heel veel jonge mensen, jonge talenten graag het vak willen leren. Graag in de logistiek willen werken. Ofwel in warehouse of op de auto. Dus we hebben daardoor het initiatief genomen om het te faciliteren. Dus via mbo en STL een lesprogramma te maken. En een leerkracht, een docent aan te trekken. En zo eigenlijk regionaal toch les te kunnen geven. En hoe vet is het voor de jeugd om gewoon binnen een logistiek bedrijf les te krijgen. Want je ziet het ook. Je loopt door de organisatie en je loopt door het bedrijf heen. Het ademt een en al logistiek. Dus dat is natuurlijk 10 keer leuker.
3: Nikita van Doeselaar van de STL.
4: Dank je.
3: Waarom zijn er zo hard mensen nodig in dit vak?
4: Allereerst hebben we te maken in het land met een grote vergrijzing. Dus er gaan straks heel veel mensen uitstromen uit de sector. Er worden ook minder jongeren geboren. Dus we hebben die gaten kunnen we niet helemaal opvullen. Daarnaast vindt de jeugd ook andere dingen nu leuker dan bijvoorbeeld rijden of in een loods werken. Dat is heel veel digitaal tegenwoordig. Dus we moeten ze ook proberen te enthousiasmeren om dit beroep te gaan kiezen. En het groeit alleen maar deze sector. Hè. Je ziet ook veel online gebeuren, veel online bestellingen. Dat moet allemaal vervoerd worden en dat groeit en dat groeit. Dus er zullen altijd mensen tekort komen in deze sector. Want alles wat je om je heen ziet, dat wordt vervoerd, verplaatst. Met een vrachtwagen bijvoorbeeld. Dus daarom is dat zo bedacht en is dat heel belangrijk.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De brandweer is dinsdagochtend uitgerukt voor een brand langs het marathonpad in Katwijk. Het vuur woedde in een struikgewas langs de berm. En vanwege de aanhoudende droogte hield de brandweer er rekening mee dat het vuur zich snel kon verspreiden. Daarom werd er bij de melding direct meerdere brandweereenheden opgeroepen. De brand van ongeveer 60 vierkante meter kon daardoor snel geblust worden. Het Teylingse gemeentebestuur heeft de raad laten weten dat de dak- en thuisloze opvang De Nieuwe Energie in Leiden sinds mei met een tijdelijke opnamestop zit. De opvanglocatie kampt met overbezetting en nieuwe cliënten kunnen daardoor niet altijd direct worden geplaatst. In de eerste helft van dit jaar hebben ruim 80 inwoners uit Hillegom, Lisse en Teylingen zich gemeld bij deze opvang. De gemeenten, daklozenopvang en woningcorporaties werken aan een oplossing. Er wordt gekeken naar extra opvangcapaciteit, snellere intakeprocedures en meer doorstroomwoningen. En de historische kring Voorhout brengt een speciale uitgave uit over 160 jaar brandweer in het dorp. Het eerste exemplaar is woensdag bij de brandweerkazerne uitgereikt aan burgemeester Carla Breuer. De uitgave is een eerbetoon aan brandweerman Ron Ammerlaan, die vorig jaar zomer overleed. Het magazine gaat over de geschiedenis van de Voorhoutse brandweer, met verhalen van oud-commandanten, vrijwilligers en de jeugdbrandweer. Het boekje wordt huis aan huis verspreid in Voorhout.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. Jaren na de ramp met een onderzeeër uit Argentinië is de voormalig commandant schuldig bevonden aan nalatigheid. Volgens de aanklager had de chef de onderzeeër niet laten nakijken toen de bemanning zei dat er problemen waren. Een democraat in de staat Maine, die goede kans leek te maken tegen de republikeinse kandidaat, stapt uit de race. Graham Platner wordt beschuldigd van seksueel geweld. Deze maand moeten de democraten een andere kandidaat aanwijzen. Het weer in het noorden en midden bewolking, later zon met 21 tot 29 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met de meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag, bij Leidschendam 10 minuten op onthoud. De A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten op onthoud. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 10 minuten op onthoud. En de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De komende dagen laat de zomer zich volop zien. Donderdag begint met een mix van zon en wolken en temperaturen tussen de 23 en 26 graden. Vanaf vrijdag wordt het nog zonniger en warmer, met middagtemperaturen die oplopen naar 25 tot zelfs 29 graden. Ook zondag blijft het lekker warm. Er trekken wat meer wolken over, maar de zon laat zich nog regelmatig zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al is een enkele bui niet helemaal uitgesloten. De wind is in de komende dagen zwak tot matig en draait geleidelijk van noordwest naar noordoost. En daarmee staat ons een rustig, overwegend droog en zomers weekend te wachten, met veel zon en aangename temperaturen.

0: De Hillegomse Manja Eversdijk Bakvis ontving 26 juni een koninklijke onderscheiding van burgemeester Roberto ter Hark. Zij ontving de onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet voor de gymsport en daarom hebben we haar nu aan de lijn. Goedendag Manja.
1: Ja, goedendag.
0: Ja, vorige week vrijdag verraste burgemeester ter Hark u met een koninklijke onderscheiding. Wat voor moment was dat?
1: Onbeschrijfelijk. Het was namelijk zo dat de KNGU, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, had voor haar vrijwilligers die al jarenlang zich inzetten voor de gymsport een avond georganiseerd. En daar werden speldjes uitgedijkt. Velen werden lid van verdiensten. En ik was al heel blij met mijn erelidmaatschap van de KNGU. Ik sta echt in een rijtje nu van de KNGU dat echt werkelijk grote iconen voor mij zijn. En daar sta ik gewoon tussen.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, het is goed zo. Totdat ik gerommel achter mij hoorde in de zaal. En ik kijk om en ik zie daar dus mijn familie, vrienden en Roberto ter Hark binnenstappen. Ja, toen viel bij mij wel het kwartje en dat was best heel wat.
0: Ja, en wat voor gevoel geeft dat dan?
1: Ja, heel veel emoties van, je weet dat er dan een speciaal speldje komt vanuit het Koninklijk Huis. En qua waardering, dat doet ze heel veel met je.
0: Ja, want je zegt, er zaten mensen tussen die lid werden. Maar jij bent...
1: Ja, die werden erelid van de KNG, of lid van verdiensten van de KNGU.
0: Ja, en dan komt er iemand met een speldje voor ridder in de Orde van Oranje Nassau.
1: Ja, en dan ook gelijk ridder.
0: Niet ja, eens gelijk lid, ridder.
1: Gewoon onvoorstelbaar.
0: Waar heb je dat allemaal aan verdiend?
1: Ik eigenlijk vanuit mijn jeugd. Mijn moeder is eigenlijk de aanstichter. Die deed heel veel vrijwilligerswerk in de gymnastiekwereld. En ja, dan neem je dat eigenlijk over. En langzamerhand van lesgeven naar bestuursfunctie, naar districtsfuncties, naar landelijke functies, ben ik zo gegroeid in de KNGU. En daarbuiten ben ik ook voor de Nevobo vrijwilligerswerk gaan doen. Voor de Eventmakers. Dat is een organisatie die vrijwilligers werft voor grote evenementen. Dus, en als kers op de taart was ik met mijn man en jongste dochter vrijwilligste bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.
0: Ja, dat begreep ik al. Coördinatie transport van de basketballers, als ik het goed heb. Hoe was die ervaring?
1: Dat was heel leuk. Ik was werkzaam in de VIP-lounge van de basketbal. En de delegaties konden bij mij speciaal vervoer aanvragen. Zodat ik dat weer kon doorgeven en regelen. Zodat ze op de plekken werden opgehaald en naar de plekken werden gebracht waar ze naartoe wilden.
0: Dat is een hele belangrijke functie.
1: Ja, want het moet wel lopen.
0: Het moet zeker lopen. En wat maakt het dan dat dit soort vrijwilligerswerk jou zo aanpakt?
1: Het is vooral het omgaan met mensen, het omgaan met jonge mensen. Vooral in Rio waren het natuurlijk toch allerlei culturen die je daar ontmoet. Je doet vriendschappen voor het leven op. En ik doe vooral vrijwilligerswerk in functies die ik zelf heel leuk vind. Dus het is een klein beetje een egoïstisch tintje.
0: Een klein beetje. Dat klinkt negatief, maar het is positief. En je zegt zelf, je hebt het van jouw moeder gekregen. Is de volgende generatie ook al aangestoken?
1: Ja, wij hebben twee dochters. En één dochter vindt het echt helemaal niets. En de andere dochter is net zo fanatiek eigenlijk als ik ben.
0: Kijk, en dan ook in de gymsport?
1: Ja, ook in de gymsport.
0: Kijk, en dan wordt dat toch zo mooi doorgegeven. Manja Eversdijk Bakvis, van harte gefeliciteerd met deze prachtige onderscheiding. Van wat ik hoor is het enorm verdiend. En hartstikke bedankt voor jouw tijd.
1: Ja, dankjewel voor het interview.

0: Het is een uniek idee. Een boot op vloeibare waterstof die voor het grootste gedeelte boven het water hangt. Studenten van de TU Delft werken aan zo'n boot, onder wie ook Jan Marek uit Warmond. Met deze boot doen de studenten dit weekend mee aan de Monaco Energy Boat Challenge. En dat is een wedstrijd voor boten die geen schadelijke stoffen uitstoten als ze varen. Verslaggever Art Sandbergen vroeg hem eerder hoe dit idee is ontstaan.
1: Nou, wij zijn een dreamteam uit TU Delft. Dus eigenlijk zijn wij een rolerend team dat elk jaar weer nieuwe mensen aanneemt. Dus we zijn al een tijdje, gaan wij al naar Monaco toe. En dit jaar gaan wij dus varen op vloeibare waterstof als een van onze grote uitdagingen.
2: En tot nu toe reden jullie op gewoon benzine of diesel of zo?
1: Nee, we zijn begonnen helemaal in 2002, moet ik het even goed zeggen. En zo zijn we begonnen als een solobootteam. Toen zijn we begonnen met een heel klein plat bootje met heel veel zonnepanelen erop. Toen zijn we in Friesland de Elfstedentocht gaan varen en allerlei andere races in Nederland. En op een gegeven moment zijn we naar Monaco gegaan. Daar zit er een hele grote race die internationaal is. En toen zijn we daar eerst met onze zonneboot gaan varen. Vervolgens zijn we in 2021 zijn we overgestapt naar waterstof. En dat is dan gasvormige waterstof. En nu sinds vorig jaar zijn we eigenlijk begonnen met vloeibare waterstof. En we racen dus nu weer in Monaco.
2: En waarom is dat beter, vloeibare waterstof?
1: Vloeibare waterstof is heel erg energiedicht. Dus eigenlijk wat we hebben is dat je eigenlijk maar met een paar liter al heel erg ver kan varen. Dus met onze tank afgelopen jaren, dat waren meestal gastanken, konden wij dus iets van 2-3 uur lang achter elkaar varen met iets van 15 à 16 liter aan waterstof, gasvormig waterstof. Maar dit jaar hebben wij dus een tank die vloeibare waterstof heeft. Dus de hoeveelheid liter aan waterstof wordt er echt drastisch door verminderd. Dus iets van 6, 7 liter, als ik nu even goed zeg. Ik zit niet in het gasdepartement van dat team, maar het scheelt wel veel.
2: Oké, maar is het ook een milieuvriendelijke?
1: Ja, nee, zeker. Het is waterstof eigenlijk laat alleen water als het ware een uitlaatgas of uitlaatstof. Dus

0: enorm duur is?
1: Ja, nee, dat is dus nu op dit moment... waterstof op dit moment is nu best wel lastig te krijgen en dus nog redelijk duur. Maar gezien wij een studententeam zijn, wij zijn een soort van experimentele boot aan het bouwen. Het is niet iets dat je volgend jaar kan kopen als het ware.
0: Nee.
1: Dus wij proberen echt als het ware de toon te zetten van... hey, kijk, wij studenten kunnen dit in 1 jaar zomaar bouwen. Waarom kan de wereld niet kijken hoe ze waterstof goedkoper... en makkelijker verkrijgbaar kunnen maken. Zodat we later op die manier meer boten op waterstof kunnen varen.
0: En nou kan ik me voorstellen dat de belangstelling voor jullie waterstof heel groot is op dit moment. Om, nou ja, we hoeven het niet uit te leggen. De wereld staat in de fik. Er liggen allemaal schepen. De prijzen gaan door het plafond heen. Merken jullie dat er meer belangstelling is?
1: Nou, wij merken vooral dat bedrijven heel erg geïnteresseerd zijn in het aspect dat wij als studenten... eigenlijk een verschil willen maken in deze wereld. Dat wij gewoon, we stoppen allemaal een jaar met studeren om heel hard hieraan te werken. Zonder iets van geld of iets van credits die we terugkrijgen. We doen het vooral omdat wij het gewoon heel erg leuk vinden. En willen laten zien dat het echt anders kan.
0: En die race waar jullie aan mee gaan doen, heeft een brandstof die je gebruikt invloed op de prestaties? Maakt dat wat uit? Of je op benzine vaart of op waterstof?
1: Nou, die race in Monaco is eigenlijk voor alleen maar duurzame waterstoffen. Dus, duurzame brandstoffen. Dus er varen bootjes mee die op zonne-energie varen. Er zijn bootjes die varen op methanol, volgens mij. Op batterijen en dus ook op waterstof. Volgens mij doet de vraag van jou meer op of het echt zin heeft om waterstof te gebruiken. Nou, dat heeft het zeker. Waterstof... wij kunnen dus heel erg lang doorvaren met op de tank.
0: Maar gaat de boot harder op zonne-energie dan op waterstof bijvoorbeeld?
1: Nou, het voordeel met zonne-energie is dat je een stuk lichter bent. Zonne-energie vereist vooral dat je een batterij hebt en heel veel zonnepaneeltjes. Oh. Onze boot die gebruikt dus een best wel grote tank. In dit jaar ook dus een cryogenic tank. Dat is dus een tank die het vloeibare waterstof heel erg koud houdt. Dus die isoleert het heel goed van de buitenwereld. En we hebben een hele grote fuelcel. Dus als die dat batterijgeval waar ik het eerder over had. Waar je dan waterstof en zuurstof erin gooit en energie eruit krijgt. Dat zorgt ervoor dat onze boot best wel zwaar is ten opzichte van onze tegenstanders. Waardoor wij daar wel wat, dat is wat negatiever natuurlijk. Dan kun je minder snel varen.
0: Ja.
1: Maar wij hebben dus wel een tank die heel erg lang mee kan. Zo'n batterij die kan half uur tot een uur mee van onze tegenstanders. En wij kunnen dan echt 3 à 4 uur bijna doorvaren zo.
0: Kijk, dus dat wordt kijken of jullie lange adem wat oplevert. 8 tot en met 11 juli is de race. Gaan jullie die race in om te winnen? Of is het gewoon heel belangrijk om aan de wereld te laten zien van... kijk eens jongens, dit kan je met waterstof?
1: Ja, het is een beetje van allebei. Natuurlijk is het eerste doel van het team om inderdaad de wereld te inspireren. Maar wij als studenten zijn wel natuurlijk echt competitief. We hebben een paar hele goede teams, bijvoorbeeld uit Zwitserland en uit Portugal... waarvan we echt wel willen winnen. Dus ik zou zeggen, een beetje van beide.

0: Dit was Nieuwsboulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op de websites van Bollenstreek Omroep en RTV Katwijk. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Bokaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Bokaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op bokaarslaapcomfort.nl.
4: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Bokaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Bokaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
8: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
7: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
9: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
7: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam heb je een kwartier vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Debrechtseplein 25 minuten oponthoud. Dan A20 Gouda richting Hoek van Holland, voor knooppunt Debrechtseplein 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude, voor knooppunt Hofvliet 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
15: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
16: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: Bo.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
0: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending: Welzijn Noordwijk schrikt van de plannen in het coalitieakkoord. De opening van een nieuwe leslocatie van de Bolle en Veenstreek campus. Manja Everstijk Bakvis uit Hillegom is geridderd. En Jan uit Warmond doet mee aan een wedstrijd in Monaco met een waterstofboot. Ook het weerbericht voor donderdag, maar eerst het laatste nieuws.
5: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
0: Het Openbaar Ministerie heeft 2,5 jaar cel geëist tegen een 44-jarige man uit Noordwijkerhout. Hij zou mogelijk betrokken zijn geweest bij een zware mishandeling aan de Leidse Vaart. Volgens justitie heeft hij samen met anderen een man aangevallen na een eerder incident waarbij zijn dochter zou zijn achtervolgd. De verdachte ontkent dat hij bij de mishandeling betrokken was omdat hij thuis was. Ook twee andere verdachten uit Sassenheim en Lisse staan terecht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Raad van Noordwijk heeft ingestemd over het bouwproject Binnenduin. Het plan bestaat uit zo'n 120 normale woningen en huisvesting voor maximaal 100 arbeidsmigranten. De woningen zijn gepland aan de rand van de Victorwijk, maar omwonenden hebben eerder hun zorgen geuit over het aantal arbeidsmigranten. Daarom heeft de gemeenteraad ook opgeroepen om met de provincie Zuid-Holland en initiatiefnemers te zoeken naar andere oplossingen. Zo moet het aantal arbeidsmigranten op deze locatie kunnen afnemen. En een voetganger is dinsdagavond in Katwijk aangereden door een bezorgauto. Dit gebeurde op de Koningin Julianalaan bij de oversteekplaats ter hoogte van de Piet Heinlaan. Door de afsluiting van de N206 was het op dat moment extra druk op de weg. Het slachtoffer is op de voorruit van de auto terechtgekomen en door ambulancepersoneel onderzocht. De man raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

0: Vorige week is het coalitieakkoord van de gemeente Noordwijk gepresenteerd voor de komende 4 jaar. En een van die zaken die daarin staan gaat over de welzijnsorganisaties. De coalitiepartijen willen het welzijnswerk reorganiseren tot 1 organisatie. En een van die organisaties is Welzijn Noordwijk. Die hebben een brief gestuurd aan de gemeenteraad omdat ze schrokken van deze plannen. Aan de telefoon heb ik Peter van Solingen, vicevoorzitter van Welzijn Noordwijk. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jullie hebben denk ik met aandacht het coalitieakkoord gelezen. Wat was jullie eerste reactie na de eerste keer doorlezen?
1: Nou ja, na 1 keer lezen was heel duidelijk. Het kan heel kort zijn, we zijn enorm geschrokken. We waren helemaal niet op de hoogte, niet geïnformeerd. Dus wij, verontwaardiging, boosheid, teleurstelling. Dat is wat allemaal door ons hoofd ging.
0: Wat is volgens u dan de gedachte van de coalitiepartijen om welzijnswerk in Noordwijk onder 1 dak te brengen?
1: Ja, ik denk dat hoe je het nu formuleert, hè, er wordt specifiek in het coalitieakkoord gezegd dat het wordt ondergebracht, het welzijnswerk, ook van Welzijn Noordwijk, in welzijnskwartier, hè, waarvan de basis in Katwijk is gelegen.
0: Ja.
1: En dat is met name het punt waardoor wij zeer verontwaardigd zijn. Wij geloven zelf ook in 1 welzijnsorganisatie. Wij denken dat dat goed is. 1 welzijnsorganisatie van 0 tot 100. De leeftijdscategorie voor de gemeente Noordwijk is gewoon prima. Dan kan je het goed en efficiënt organiseren.
0: Dus jullie zijn het eens met de coalitiepartijen?
1: Nou, we zijn het in die zin eens, maar we zijn het er niet mee eens dat eigenlijk al het besluit is gevallen, zo staat dat in het coalitieakkoord, dat dat dus welzijnskwartier wordt.
0: Ja,
1: want wij zijn heel goed in staat om zelf die 0 tot 100 portefeuille op ons te nemen. Waarbij het belangrijkste punt eigenlijk is dat wij zeggen van hou het lokaal en geef, hou de regie dus. Dat is wel mooi, die woordspeling.
0: Ja.
1: En geef het niet uit handen aan een regionale partij, waar je gewoon te maken hebt met meerdere gemeentes in je totale besluitvorming over het welzijnsbeleid in je eigen gemeente.
0: En als ik het zo hoor, dan hebben ze ook nog niet contact gezocht met jullie over enige plannen hierover.
1: Helemaal niet. Sterker nog, wij hebben begin juni overleg gehad met wethouder Salman en zijn beleidsmedewerker. En helemaal niets duidde hierop. Sterker nog, we kregen de complimenten voor het werk wat we doen en de visie die wij hebben op het welzijnsbeleid voor de komende jaren. We gaven ook aan graag mee te denken bij het nieuwe maatschappelijk programma wat er moet komen voor de periode 2027-2030. Daar werd ook toegezegd dat we daar zeker bij betrokken zouden zijn. Ja, en dan gebeurt dit. Dit is gewoon kort gezegd te gek voor woorden.
0: Ja, nou ja, jullie zijn verbaasd dan. En misschien ook wel een tikkeltje boos over misschien de communicatie, misschien niet de bedoeling daarachter, maar de manier van communiceren. Staan jullie dan nog wel open voor het gesprek met het college en welzijnskwartier?
1: Nou, we staan vooral open voor het gesprek met de gemeente.
0: Okay.
1: We praten met welzijnskwartier is helemaal niet aan de orde op dit moment. Wij zeggen tegen de gemeente, dat hebben we eigenlijk al die tijd gezegd, ga nou eerst met elkaar. Hè, want afgelopen najaar, kwamen ook de eerste signalen, hè, dat er naar 1 welzijnsorganisatie gegaan zou moeten worden. Nou, en daarvan heeft het college toen gezegd, laten we nou eerst het beleid voor de komende jaren vaststellen in dat nieuw maatschappelijk programma. En laten we daarna gaan kijken hoe we dat beleid zo goed mogelijk kunnen vormgeven.
0: Ja.
1: En dat zou best kunnen leiden tot 1 welzijnsorganisatie. Dat hebben wij zelf ook onderling al tegen elkaar gezegd. Maar wat voor ons heel belangrijk is, dat in het belang van de inwoners is, dat dat zo goed mogelijk wordt georganiseerd. Waarbij wij dus zeggen, hou het gewoon lokaal.
0: Ja.
1: Geef de 0 tot 100 portefeuille. Je legt die neer bij 1 welzijnsorganisatie. En dat is Welzijn Noordwijk. Want we doen dat al 15, 16 jaar.
0: Ja, en deze donderdag staat er een debat op het programma over het coalitieakkoord.
1: Ja.
0: Gaan jullie daarbij inspreken?
1: Ja. Ja, we hebben een brief gestuurd, die heb je gezien. Ik heb hem gestuurd namens het bestuur uiteraard aan de griffie, dus aan de voltallige gemeenteraad. Alle fractievoorzitters hebben deze inmiddels al in hun bezit. En wij gaan kort inspreken om eigenlijk nog eens te verwoorden wat wij nu bespreken met elkaar.
0: Ja, dan gaat dit zeker nog een staartje krijgen. En we gaan het in de gaten houden. Peter van Solingen, vicevoorzitter van Welzijn Noordwijk. Hartelijk bedankt voor deze toelichting.
1: Graag gedaan, dankjewel.
2: I told myself, life is short. For a second there, I thought it'd last forever. I'm someone else, I'm ready for this.

0: for short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Jongeren opleiden op de plek waar het werk gebeurt. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe leslokaal van de Bolle en Veenstreek Campus. Deze is woensdagochtend officieel geopend in het pand van Wesseling Transport in Sassenheim. De campus moet bijdragen aan het oplossen van het groeiende personeelstekort in de transport- en logistieke sector door mbo-onderwijs dichter bij huis en dichter bij de praktijk te brengen. Verslaggever Megan Voorbraak was bij de opening van het nieuwe leslokaal en sprak met meneer Wesseling zelf.
2: Wij hebben nieuw gebouwd. We zijn een bedrijf dat 120 jaar bestaat goed in ontwikkeling. Wij zagen ook steeds meer dat wij ruimte nodig hadden om mensen op te leiden. Zowel onze eigen mensen voor onze code 95. Voor onze eigen mensen die we zelf opleiden. Van B-chauffeur naar C-chauffeur naar CE-chauffeur. En daarnaast hebben we natuurlijk een aantal jaar geleden de Bolle Veenstreek Campus opgericht. Met een aantal logistieke bedrijven uit de Duinenbollenstreek en de Veenstreek. En ze zochten eigenlijk naar een centrale plek. En we gingen natuurlijk nieuw bouwen. En toen dacht ik, laat ik het lokaal dan maar wat groter maken. Zodat we dadelijk ook daar 20 leerlingen kunnen lesgeven. En dat is uiteindelijk meegenomen in de bouw. En uiteindelijk, je ziet wat het resultaat is geworden.
3: Wat hoop je te bereiken met dit hele plan?
2: Ja, kijk, als ik natuurlijk kijk naar sowieso naar de nieuwbouw, dan zien we wel dat we natuurlijk een hele mooie werkomgeving gebouwd hebben. Dus dat trekt sowieso mensen. Maar als we kijken naar de Bolle Veenstreek Campus, is het eigenlijk wel een noodzaak. Hè? Omdat het mbo Rijnland geen locatie meer had in de regio. Je moest dan naar Amsterdam of naar Alphen toe of naar Gouda. Dus was eigenlijk een gat in de Duinenbollenstreek. Toch zie je dat heel veel jonge mensen, jonge talenten graag het vak willen leren. Graag in de logistiek willen werken. Ofwel in warehouse of op de auto. Dus we hebben daardoor het initiatief genomen om het te faciliteren. Dus via mbo en STO een lesprogramma te maken. En een leerkracht, een docent aan te trekken. En zo eigenlijk regionaal toch les te kunnen geven. En hoe vet is het voor de jeugd om gewoon binnen een logistiek bedrijf les te krijgen. Want je ziet het ook. Je loopt door de organisatie en je loopt door het bedrijf heen. Het ademt een en al logistiek. Dus dat is natuurlijk 10 keer leuker.
3: Nikita van Doeselaar van de STO.
4: Dank je.
3: Waarom zijn er zo hard mensen nodig in dit vak?
4: Allereerst hebben we te maken in het land met een grote vergrijzing. Dus er gaan straks heel veel mensen uitstromen uit de sector. Er worden ook minder jongeren geboren. Dus we hebben die gaten kunnen we niet helemaal opvullen. Daarnaast vindt de jeugd ook andere dingen nu leuker dan bijvoorbeeld rijden of in een loods werken. Dat is heel veel digitaal tegenwoordig. Dus we moeten ze ook proberen te enthousiasmeren om dit beroep te gaan kiezen. En het groeit alleen maar deze sector. Hè. Je ziet ook veel online gebeuren, veel online bestellingen. Dat moet allemaal vervoerd worden en dat groeit en dat groeit. Dus er zullen altijd mensen tekort komen in deze sector. Want alles wat je om je heen ziet, dat wordt vervoerd, verplaatst. Met een vrachtwagen bijvoorbeeld. Dus daarom is dat zo bedacht en is dat heel belangrijk.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De brandweer is dinsdagochtend uitgerukt voor een brand langs het marathonpad in Katwijk. Het vuur woedde in een struikgewas langs de berm. En vanwege de aanhoudende droogte hield de brandweer er rekening mee dat het vuur zich snel kon verspreiden. Daarom werd er bij de melding direct meerdere brandweereenheden opgeroepen. De brand van ongeveer 60 vierkante meter kon daardoor snel geblust worden. Het Teylingse gemeentebestuur heeft de raad laten weten dat de dak- en thuisloze opvang De Nieuwe Energie in Leiden sinds mei met een tijdelijke opnamestop zit. De opvanglocatie kampt met overbezetting en nieuwe cliënten kunnen daardoor niet altijd direct worden geplaatst. In de eerste helft van dit jaar hebben ruim 80 inwoners uit Hillegom, Lisse en Teylingen zich gemeld bij deze opvang. De gemeenten, dakloze opvang en woningcorporaties werken aan een oplossing. Er wordt gekeken naar extra opvangcapaciteit, snellere intakeprocedures en meer doorstroomwoningen. En de historische kring Voorhout brengt een speciale uitgave uit over 160 jaar brandweer in het dorp. Het eerste exemplaar is woensdag bij de brandweerkazerne uitgereikt aan burgemeester Carla Breuer. De uitgave is een eerbetoon aan brandweerman Ron Ammerlaan, die vorig jaar zomer overleed. Het magazine gaat over de geschiedenis van de Voorhoutse brandweer, met verhalen van oud-commandanten, vrijwilligers en de jeugdbrandweer. Het boekje wordt huis aan huis verspreid in Voorhout.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk in de regio met de meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam doet er een half uur langer over. De andere kant op de A12, maar dan richting Utrecht, bij Nieuwerburg 20 minuten op onthoud. Op de A12 Utrecht richting Den Haag bij Nootdorp 20 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Brechtseplein een half uur op onthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De komende dagen laat de zomer zich volop zien. Donderdag begint met een mix van zon en wolken en temperaturen tussen de 23 en 26 graden. Vanaf vrijdag wordt het nog zonniger en warmer, met middagtemperaturen die oplopen naar 25 tot zelfs 29 graden. Ook zondag blijft het lekker warm. Er trekken wat meer wolken over, maar de zon laat zich nog regelmatig zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al is een enkele bui niet helemaal uitgesloten. De wind is in de komende dagen zwak tot matig en draait geleidelijk van noordwest naar noordoost. En daarmee staat ons een rustig, overwegend droog en zomers weekend te wachten. Met veel zon en aangename temperaturen.

0: De Hillegomse Manja Everstijk Bakvis ontving 26 juni een koninklijke onderscheiding van burgemeester Roberto ter Hark. Zij ontving de onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet voor de gymsport en daarom hebben we haar nu aan de lijn. Goedendag, Manja.
1: Ja, goedendag. Ja,
0: vorige week vrijdag verraste burgemeester ter Hark u met een koninklijke onderscheiding. Wat voor moment was dat?
1: Onbeschrijfelijk.
0: Onbeschrijfelijk.
1: Het was namelijk zo dat de KNGU, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, had voor haar vrijwilligers die al jarenlang zich inzetten voor de gymsport een avond georganiseerd. En daar werden speldjes uitgedijkt. Velen werden lid van verdiensten. En ik was al heel blij met mijn erelidmaatschap van de KNGU. Ik sta echt in een rijtje nu van de KNGU dat echt werkelijk grote iconen voor mij zijn. En daar sta ik gewoon tussen.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, het is goed zo. Totdat ik gerommel achter mij hoorde in de zaal en ik kijk om en ik zie daar dus mijn familie, vrienden en Roberto ter Hark binnenstappen. Ja, toen viel bij mij wel het kwartje en dat was best heel wat.
0: Ja, en wat voor gevoel geeft dat dan?
1: Ja, heel veel emoties van, je weet dat er dan een speciaal speldje komt vanuit het Koninklijk Huis en qua waardering. Dat doet ze heel veel met je.
0: Ja, want je zegt, er zaten mensen tussen die lid werden. Maar jij bent...
1: Ja, die werden erelid van de KNG, of lid van verdiensten van de KNGU.
0: Ja, en dan komt er iemand met een speldje voor ridder in de Orde van Oranje Nassau.
1: Ja, en dan ook gelijk ridder. Niet
0: ja,
1: eens
0: gelijk
1: lid,
0: ridder.
1: Gewoon onvoorstelbaar.
0: Waar heb je dat allemaal aan verdiend?
1: Ik eigenlijk vanuit mijn jeugd. Mijn moeder is eigenlijk de aanstichtster. Die deed heel veel vrijwilligerswerk in de gymnastiekwereld. En ja, dan neem je dat eigenlijk over. En langzamerhand van lesgeven naar bestuursfunctie, naar districtsfuncties, naar landelijke functies, ben ik zo gegroeid in de KNGU. En daarbuiten ben ik ook voor de Nevobo vrijwilligerswerk gaan doen. Voor de Eventmakers. Dat is een organisatie die vrijwilligers werft voor grote evenementen. Dus, en als kers op de taart was ik met mijn man en jongste dochter vrijwilligste bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.
0: Ja, dat begreep ik al. Coördinatie transport van de basketballers, als ik het goed heb. Hoe was die ervaring?
1: Dat was heel leuk. Ik was werkzaam in de VIP-lounge van de basketbal. En de delegaties konden bij mij speciaal vervoer aanvragen. Zodat ik dat weer kon doorgeven en regelen. Zodat ze op de plekken werden opgehaald en naar de plekken werden gebracht waar ze naartoe wilden.
0: Dat is een hele belangrijke functie.
1: Ja, want het moet wel lopen.
0: Het moet zeker lopen. En wat maakt het dan dat dit soort vrijwilligerswerk jou zo aanpakt?
1: Het is vooral het omgaan met mensen, het omgaan met jonge mensen. Van vooral in Rio waren het natuurlijk toch allerlei culturen die je daar ontmoet. Je doet vriendschappen voor het leven op. En ik doe vooral vrijwilligerswerk in functies die ik zelf heel leuk vind. Dus het is een klein beetje een egoïstisch tintje.
0: Een klein beetje. Dat is, klinkt negatief, maar het is positief. En je zegt zelf, je hebt het van jouw moeder gekregen. Is de volgende generatie ook al aangestoken?
1: Ja, wij hebben twee dochters. En één dochter vindt het echt helemaal niets. En de andere dochter is net zo fanatiek eigenlijk als ik ben.
0: Kijk, en dan ook in de gymsport?
1: Ja, ook in de gymsport.
0: Kijk, en dan wordt dat toch zo mooi doorgegeven. Manja Everstijk Bakvis, van harte gefeliciteerd met deze prachtige onderscheiding. Van wat ik hoor is het enorm verdiend. En hartstikke bedankt voor jouw tijd.
1: Ja, dankjewel voor het interview.

0: Het is een uniek idee. Een boot op vloeibare waterstof die voor het grootste gedeelte boven het water hangt. Studenten van de TU Delft werken aan zo'n boot, onder wie ook Jan Marek uit Warmond. Met deze boot doen de studenten dit weekend mee aan de Monaco Energy Boat Challenge. En dat is een wedstrijd voor boten die geen schadelijke stoffen uitstoten als ze varen. Verslaggever Art Sandbergen vroeg hem eerder hoe dit idee is ontstaan.
1: Nou, wij zijn een dreamteam uit TU Delft. Dus eigenlijk zijn wij een rolerend team dat elk jaar weer nieuwe mensen aanneemt. Dus we zijn al een tijdje gaan wij al naar Monaco toe. En dit jaar gaan wij dus varen op vloeibare waterstof als een van onze grote uitdagingen.
2: En tot nu toe reden jullie op gewoon benzine of diesel of zo?
1: Nee, we zijn begonnen helemaal in 2002, moet ik het even goed zeggen. En toen zijn we begonnen als een solobootteam. Toen zijn we begonnen met een heel klein plat bootje met heel veel zonnepanelen erop. Toen zijn we in Friesland de Elfstedentocht gaan varen en allerlei andere races in Nederland. En op een gegeven moment zijn we naar Monaco gegaan. Daar zit er een hele grote race die internationaal is. En toen zijn we daar eerst met onze zonneboot gaan varen. Vervolgens zijn we in 2021 zijn we overgestapt naar waterstof. En dat is dan gasvormige waterstof. En nu sinds vorig jaar zijn we eigenlijk begonnen met vloeibare waterstof. En we racen dus nu weer in Monaco.
2: En waarom is dat beter, vloeibare waterstof?
1: Vloeibare waterstof is heel erg energiedicht. Dus eigenlijk wat we hebben is dat je eigenlijk maar met een paar liter al heel erg ver kan varen. Dus met onze tank afgelopen jaren, dat waren meestal gastanken, konden wij dus iets van 2-3 uur lang achter elkaar varen met iets van 15 à 16 liter aan waterstof, gasvorm waterstof. Maar dit jaar hebben wij dus een tank die vloeibare waterstof heeft. Dus de hoeveelheid liter aan waterstof wordt er echt drastisch door verminderd. Dus iets van 6, 7 liter, als ik nu even goed zeg. Ik zit niet in het gasdepartement van het team, maar het scheelt wel veel.
2: Oké, maar is het ook een milieuvriendelijke?
1: Ja, zeker. Het is waterstof eigenlijk laat alleen water als het ware een uitlaatgas of uitlaatstof. Dus onze fuel cell, dat is dus eigenlijk als het ware een grote batterij waar je dan waterstof en zuurstof erin doet. En daar komt dan energie uit en dan komt er alleen een beetje water uit. Dus op die manier is het een stuk duurzamer dan bijvoorbeeld een brandstof zoals benzine of en er altijd heel veel brandstoffen die nu worden gebruikt in de scheepvaart. Dus daarom proberen wij ook de maritieme wereld te inspireren op die manier. Zorgen dat zij manieren gaan vinden om ook waterstof te gebruiken en zo een stapje dichter in de energietransitie te komen.
2: En hoe kom je aan vloeibare waterstof? Want het is niet aan de pomp verkrijgbaar bijvoorbeeld.
1: Nee, dat klopt wel. Het is op dit moment krijgen wij het vanuit heel veel van onze partners. Dus wij zoeken dan samenwerking op met bedrijven die ons aan het waterstof helpen. Ik weet niet zeker welk bedrijf ons dit jaar helpt, maar dat waterstof krijgen we dus van die partners.
2: Oké, en is het een hele kostbare waterstof? Want dan kan het wel beter zijn, maar als het enorm duur is?
1: Ja, nee, dat is dus nu op dit moment. Waterstof op dit moment is nu best wel lastig te krijgen en dus nog redelijk duur. Maar gezien wij een studententeam zijn, wij zijn een soort van experimentele boot aan het bouwen. Het is niet iets dat je volgend jaar kan kopen als het ware.
2: Nee.
1: Dus wij proberen echt als het ware de toon te zetten van, hey kijk, wij studenten kunnen dit in één jaar zomaar bouwen. Waarom kan de wereld niet kijken hoe ze waterstof goedkoper en makkelijker verkrijgbaar kunnen maken? Zodat we later op die manier meer boten op waterstof kunnen varen.
2: En dan kan ik me voorstellen dat de belangstelling voor jullie waterstof heel groot is op dit moment. We hoeven het niet uit te leggen. De wereld staat in de fik, liggen allemaal schepen, de prijzen gaan door het plafond heen. Merken jullie dat er meer belangstelling is?
1: Wij merken vooral dat bedrijven heel erg geïnteresseerd zijn in het aspect dat wij als studenten eigenlijk een verschil willen maken in deze wereld. Dat wij gewoon, we stoppen allemaal een jaar met studeren om heel hard hieraan te werken. Zonder iets van geld of iets van credits die we terugkrijgen. We doen het vooral omdat wij het gewoon heel erg leuk vinden. En willen laten zien dat het echt anders kan.
2: En die race waar jullie aan mee gaan doen, heeft een brandstof die je gebruikt invloed op de prestaties? Maakt dat wat uit? Of je op benzine vaart of op...

0: koud houdt. Dus die isoleert het heel goed van de buitenwereld. En we hebben een hele grote fuelcel. Dus dat is dat batterijgeval waar ik het eerder over had. Waar je dan waterstof en zuurstof erin gooit en energie eruit krijgt. Dat zorgt ervoor dat onze boot best wel zwaar is ten opzichte van onze tegenstanders. Waardoor wij daar wel wat, dat is wat negatiever natuurlijk. Dan kun je minder snel varen.
1: Ja.
0: Maar wij hebben dus wel een tank die heel erg lang mee kan. Zo'n batterij die kan half uur tot een uur mee van onze tegenstanders. En wij kunnen dan echt 3 à 4 uur bijna doorvaren zo.
1: Kijk, dus dat wordt kijken of jullie lange adem wat oplevert. 8 tot en met 11 juli is de race. Gaan jullie die race in om te winnen? Of is het gewoon heel belangrijk om aan de wereld te laten zien van, kijk eens jongens, dit kan je met waterstof?
0: Nou, het is een beetje van allebei. Natuurlijk is het eerste doel van het team om inderdaad de wereld te inspireren. Maar wij als studenten zijn wel natuurlijk erg competitief. En we hebben een paar hele goede teams, bijvoorbeeld uit Zwitserland en uit Portugal, waarvan we echt wel willen winnen. Dus ik zou zeggen, een beetje van beide.

0: Dit was Nieuwsblevaar voor nu. Nieuws teruglezen kan op de websites van Bollenstreek Omroep en RTV Katwijk. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
5: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
4: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het staat in de regio nog vast op onder andere de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam heb je een half uur vertraging. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerburg een kwartier extra reistijd. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein 40 minuten vertraging. Daarna de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Bij knooppunt Debrechtseplein 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot op de A44, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Sassenheim en Kaagdorp een half uur vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
8: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de 1000 reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. De ochtendshow van Bo. Vandaag met Jan Berg. Op Bo.
3: De omroep van de

0: Daar zijn we alweer aangeland op de donderdag, de 9e juli alweer in het jaar 2026. En ik zeg een hele goede morgen hier bij Bo, de omroep van de Bollenstreek.
1: Bo Ochtendshow, vandaag met Jan Berg.
0: Ja, starten we het programma aan vandaag met muziek 1984. Dus de special a.k.a. Free Nelson Mandela. En ook hier bij mij is de stof weer een beetje neergewarreld nadat we afgelopen maandag de uitzending van Radio Waddenzee hebben afgesloten. 5 weken lang evenement in Harlingen. De schepen waren weer uitgevaren in het kader van de sail. Misschien varen ze hier nu al langs. Ze zijn onderweg naar Antwerpen. Dus je weet het maar nooit of ze langs de Noordwijkse kust ook nog weer even voorbij komen drijven. Die prachtige drie masters die we daar hadden. Goed, los ervan. Fijn dat u weer bij bent. Bodemroep van de Bollenstreek. En we hebben weer van alles voor uw programma, alle vaste rubrieken. We kijken naar degenen die geboren zijn op de 9 juli. We kijken wat er te doen is vandaag. En we kijken ook nog wat er in het verleden gebeurde. En niet te vergeten, heel veel muziek gaan we ook draaien. Ga ik ook schouw maar door. Gracie Adams heb ik hier voor u. Gracie Abrams moet ik zeggen. Look at my life.

0: Gracie Abrams, Look at My Life. Nou, af en toe moet je eens even reflecteren op je leven. En dat doet zij dus ook.
1: De ochtendshow van Bo. Vandaag met Jan Berg. Op Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
0: En zo is dat maar net. Wij duiken eens even in de agenda. Reuring in de samenleving. Ook zij zijn er weer bij vandaag. Hier zo. En ze zijn zowel in Noordwijk als Noordwijkerhout. En Noordwijk tussen 1:30 en 4:30. Zij gaan vele leuke spelletjes doen vandaag. Dus dat betekent weer dat het erg gezellig wordt. In Noordwijkerhout zijn ze tussen 1:30 en 4:30. Gebouw de Maarschade Dr. Polsdan, nummer 21 in Noordwijkerhout. Zij doen een workshop Jutetas pimpen. Het is weer een prachtig leuk initiatief hier zo bij Reuring in de samenleving. Het loopt weer gezellig te worden al daar. Goed, ze hebben nog veel meer natuurlijk bij Reuring. Bezoek je aan de deur, samen een wandelingetje maken, boodschappen, service, tuintje opknappen. Het kan allemaal niet op. Wilt u meer weten, kijk u even op de website van Reuring, www.reuringnoordwijk.nl of de Facebookpagina Reuring Noordwijk. U kunt ze ook bellen 06-506-101-35. Ik herhaal 06-506-101-35. Muziek gaan we mee verder. En dat gaan we uiteraard, zoals we dat heel vaak doen natuurlijk, met muziek doen die ver terug uit de tijd komt. Laat maar eens horen.
2: Ouwe munk.
0: Ruth Brown heb ik hier voor u. 1955. Samen met haar Rhythm Makers. Dit is I Can See.

Kurt Brown and Rhythmmakers, I Can See, muziek uit 1955. Ja, we hebben ze uit alle windstreken en alle decennia hier in de ochtendshow. Dan gaan we eens kijken in het lijstje van degenen die geboren zijn op de 9e juli. Vanaf het jaar 1819, daar vinden we Elias Howe, Amerikaanse uitvinder van de naaimachine. 1922, Connie Huurdeman, Nederlandse actrice. In 1929, Lee Hazelwood, Amerikaanse countryzanger, tekstschrijver en muziekproducent. 1946 vinden we Bon Scott, een Schotse zanger in de rockgroep AC/DC. 1947 geboren, Johnny Kaagman, de Nederlandse zangeres. Onder andere jurylid in Idols en ze zang natuurlijk in Earth and Fire. Dan gaan we naar 1947, daar vinden we Mitch Mitchell en dat is een Britse drummer. In 1954 Debbie Sledge, Amerikaanse zangeres, uiteraard zuster Sledge. 1957 Mark Almond, de Britse zanger. En laatste in het lijstje Jim Kerr, Britse zanger van de groep Simple Minds. Uiteraard gaan we muziek draaien gerelateerd aan de jarige. En dat gaan we doen met muziek uit 1978. Dit is AC/DC. Rock and Roll Damnation. Nou, mag ook even voor Martin de Best uit Katwijk, hè?

0: 1978, muziek van AC/DC, Rock'n'Roll Damnation, de titel van het nummer.
1: Dit is de Bo Ochtendshow met Jan Berg.
0: Dan duiken wij in de agenda. We zien wat er nog allemaal te doen is vandaag. Een aantal van de vaste evenementen zie ik geen input voor vandaag. Maar wij kunnen wel weer gaan klaverjassen in de Middelkwijn Noordwijkerhout om 13:30. Via Antiga nummer 25 al daar. Dus in de tuinkamer van de Middelkwijn. En gisteren gaan we bij voor het goede doel. En dat doen we in het buurthuis Salvador in de Waagstraat nummer 33. In de zit tussen 10 en 12 uur samen met Mieke. In Zarzijn hebben we het buurtbakkie. En het buurtbakje is in de bibliotheek Kerklaan nummer 42 tussen 10 en 12 uur. En het lijkt me inderdaad wel weer even voldoende. Laten wij weer eens muziek gaan draaien. Nieuw werkje heb ik voor u klaar. Liedje van Femi Soravia. Dit is Gotta Get Back. U hoort het bij Bo, de omroep van de Bollenstreek. En fijn dat u erbij bent.

inderdaad, dan doen we dan ook gewoon. En Sammy Soravia was het trouwens plaatje op de radio. Golden Cat Pack nog even voor de volledigheid. Duiken wij weer in de agenda, hebben we de activiteit van de stichting Lumen voor vandaag. Die zijn om 9:10 al gestart met het STIP, het steun- en informatiepunt. En dat doen ze nu in Noordwijk. En daar bieden ze ervaringsdeskundige ondersteuning aan mensen die te maken hebben of hebben gehad met psychische, psychosociale en of verslavingsproblemen. Het is een open inloop voor informatie, advies en ondersteuning. Ze zitten voor de klaar met koffie. En u kunt daarvoor terecht gebouw Drieke in Noordwijk, Wassenaarsestraat nummer 5. En ze zitten daar nog tot 11 uur. Hetzelfde steun- en informatiepunt. Dat is er ook nog ik zeg het verkeerd. We hebben nog de krachtcirkel en dat is ook in Noordwijk. Een gebouw, de Wassenaarsstraat nummer 5, vanaf 11 uur vanavond tot 12:30. In Lisse is dat vanmiddag tussen 1 en 3 in het vriendenhuis in Lisse, Heerweg 258. En de krachtcirkel is om mensen die om wat voor reden wat minder sociale contacten hebben, daarop kwetsbaar en wolligers zijn. Om die reden is dat er in een aantal gemeenten en mensen kunnen naar elkaar, met elkaar in contact komen. Nou, dat is in ieder geval een mooi initiatief en u kunt daar terecht als u daar de behoefte aan heeft. Gaan wij weer muziek draaien. We gaan naar het jaar 1966. Zegt Lee Hazelwood. Ja, zijn geboortedag is het vandaag. In 1966 had hij een hit samen met de dochter van Frank Sinatra, Nancy. There is summer wine.

0: Ja, zo is dat 1966. Nancy Sinatra samen met Lee Hazelwood, die vandaag zijn geboortedag had. Summer Wine, de titel van het plaat. Kijk op de klok. Kom, het is heel ruim over 9:30. We gaan gauw even op naar steeknieuws en verkeer.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam iets af. Je hebt nog vertraging op onder andere de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Den Haag-Ypenburg 10 minuten op onthoud. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoetewoude Rijndijk 10 minuten langzaam rijden. Daarna de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Den Haag-Malieveld een kwartiertje extra reistijd. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Brechtseplein een 1/2 uur op onthoud. En tot slot de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor knooppunt de Brechtseplein een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wow.
0: Jazeker, daar was in de weerkaart voor deze donderdag de 9e juli. In het noorden, oosten en waarschijnlijk ook in het midden van het land wordt er gestart met wolkenvelden. In het zuiden en westen is een afwisseling van wolken en opklaringen. Gedurende vanmorgen wordt het op steeds meer plaatsen volop zonnig. In het noorden en noordoosten kan de bewolking tot ongeveer het middaguur hardnekkig zijn. Vanmiddag is overal vooral zonnig met hooguit hier en daar een dunne sluierbewolking. Tussen 12 en 3 uur schijnt de zon met de UV-index 7. Zonnebescherming kun je dus in 10 tot 20 minuten verbranden, dus even goed insmeren. Er waait een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. En hierdoor zijn er flinke temperatuurverschillen in het land. De maxima komen uit tussen 21 of 22 graden in het uiterste noorden en 27 tot 29 graden in Brabant en Limburg. Vanavond is het nog lang zonnig. Om 9 uur is het nog 18 graden in Groningen tot 24 graden in Tilburg. Vannacht koelt het af naar 12 graden in het noordoosten tot 17 graden in Zuid-Nederland. Vanmorgen staat er op het programma vrij zonnig zomerweer. Geniet er dus maar van. Wij gaan 1970. De geboortedag van Johnny Kaatan vandaag. Dit is Earth and Fire and Seasons.

0: Ja, de heerlijke muziek van de dames en heren van Earth and Fire uit 1970. Ja, dus een lang vervlogen verleden inmiddels. De tijd vliegt natuurlijk ook weer daar zo. Dit was Seasons.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bol.
0: Ja, voor mij werd teken dat ik eens even in de agenda weer terug moet gaan duiken. Om te kijken wat er natuurlijk voor u allemaal nog weer te doen is vandaag. Want er stond nog iets meer op het programma. In Sassenheim hebben we het Digicafé. En dat is vanmiddag tussen 2 en 4 in de bibliotheek van Sassenheim. Daar wordt u weer geholpen met alle digitale problemen die u heeft. Of het een smartphone is, een tablet, een laptop en zo. Ze gaan u daar helpen. Dus ze staan daar voor u klaar vanmiddag tussen 2 en 4 uur. Het Digicafé in de bibliotheek van Sassenheim. Nieuwe werkje heb ik voor u klaar liggen. En dat gaan we doen met de Dutch Boys. Ja, kent u ze nog van Boer Harms op z'n trek, hè? Jaren 90 volgens mij, maar ze hebben weer een nieuw plaatje uitgebracht. Gaat ook weer nergens over. Op de trekker naar de Costa del Sol. Nou, laat maar eens een keer horen dan.

0: daar kunnen we het dan weer mee doen. De Dutch Boys en op de trekker naar de Costa del Sol. Nou, dat zal wel wat wegverspellingen geven.
1: De dag van vandaag.
0: Ja, wat historische feitjes, eens even op een rijtje. 1595, het Mysterium Cosmographium van Johannes Kepler wordt gepubliceerd. In 1854 hebben we in Franeker, dan wordt het voor het eerst een kaatswedstrijd PC gehouden. In 1922, Johnny Weissmullers wint als eerste mens onder de minuut op de 100 meter vrije slag in Alameda. Brengt de latere filmster, die starten speelde in de oude films, het wereldrecord op 58,6 seconden. Het oude record van 1 minuut en 4 stond sinds 24 augustus 1920 op naam van de Amerikaanse landgenoot Duke Kahamamuku. Zomaar eens eventjes wat feitjes. Ik zeg altijd maar, je hebt er helemaal niks aan, maar het staat wel weer eventjes op het geheugen gericht. Sister Sledge uit 1979. Zij zijn verdwaald in de muziek. Oftewel, Lost in Music.

Jazeker, de dames van Sisters Lester uit de jaren 70, jaar 1979. En u hoorde Lost in Music. Ja, we duiken weer in die agenda. We gaan naar Lisse. We hebben de workshop Ontspullen in de bibliotheek. En dat is allemaal uiteraard in de bibliotheek van Lisse. Vanavond tussen 19:30 en 21:00 kunt u daarvoor terecht. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.bibliotheekbollensteek.nl en waarschijnlijk ook bij de balie van de bibliotheek. Er vindt dus een inspirerende workshop over ontspullen plaats, door de Yvonne en Jeroen van Groen, van Gezond en Gelukkig. Tijdens deze avond nemen zij de deelnemers mee in de waarde van het consuminderen en rust omgaan met spullen. Deelnemers ontdekken wat spullen ontspullen oplevert voor hun portemonnee, gemoedsrust en het milieu. Ook krijgen ze praktische handvaten om stap voor stap het op te ruimen en te bepalen welke spullen echt waardevol zijn. Ook is er aandacht voor het geven van een tweede leven aan producten. De workshop is interactief en praktisch met meer concrete tips en inspiratie voor een duurzamere leeftijd. Leefstijl. Nou, ik zou zeggen vanavond in de Biep in Lisse, dus van 19:30 tot 21:00. Nog even nieuw werk hier zo van Uli Schwinge. Verliebter Egoist, auch für die deutschen Zuhörer. Herzlich willkommen hier bei Bo.

Mooie schwingen, verliepter egoïste, titel van de plaat. Even een stukje Duitsstalige muziek in het programma. Ja, we gaan alvast afscheid nemen, anders gaan we niet uitkomen met het programma. Dit was een midden ochtendshow hier bij Bode Omroep van de Bollensteek. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan vandaag. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan u natuurlijk altijd naar ochtendshow@bollensteekomroep.nl. Voor de reactie, mocht u berichtjes hebben, redactie@bollensteekomroep.nl. Voor mij persoonlijk kunt u nog reageren naar janberg.radio@gmail.com. Rest me u nog een hele fijne dag toe te wensen. Nog te melden dat Cornea natuurlijk morgen weer is om de reeks ochtendshows voor deze week weer af te ronden. Ik laat het hierbij. Ik ben terug volgende week donderdag als het goed is. En ik vertel u waar we weer mee uitgaan. Ik heb nog voor u klaar liggen Mark Almond, Tears Run Rings. Ik had klaar liggen Simple Minds met Ghost Dancing, maar ik denk niet dat dat nog gaat lukken. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen. En werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen. Bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam af. Je hebt nog vertraging op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer doe je er 10 minuten langer over. Dat komt door een gewonde gans en hierdoor is de linker rijstrook dicht. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein 20 minuten oponthoud. Op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en knooppunt Debrechtseplein een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de N209, Hazeswoude richting Rotterdam. Voor Bergsenhoek Noord 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Valdorpelshop.nl.
11: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
10: Valdorpelshop.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulp Maatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 11 uur.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer. Langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: Je medewerkers of relaties veranderen? Passen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
16: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
17: Dit is Bo,
18: de omroep van de Bollestreek.
17: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. Door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaargemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. duits-zakelijk.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. De jaren 80

0: Later had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken... waren

0: de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. Twee dagen geleden werden twee voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van vijf anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
9: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
10: Bo.
11: De omroep van de Bollenstreek.
10: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Doral Begens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet 2 Russen het land uit. Het zijn militaire attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft

0: Het is nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Bo.
8: De omroep van de Bollenstreek.
7: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Jumbo. In de zomer.
1: De omroep van de Bollenstreek.

0: Isbo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 4 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke

0: levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren, ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer heel druk in de regio. Onder andere op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Roelevarensveen en Knooppunt Ketelplein is de vertraging 40 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knooppunt Ridderkerk en Knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging. Beide files worden veroorzaakt door de afsluiting van de A20 bij Terbrechtseplein richting Hoek van Holland. Verder file op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier vertraging. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de afrit Brielen is de vertraging ook 40 minuten. Dat heeft te maken met een eerder ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
10: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
11: Dit is Bo,
12: de omroep van de Bollenstreek.
11: Met me.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio, onder andere op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein is de vertraging een uur. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikje de Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein ook 3 kwartier op onthoud. Komt door de afgesloten A20. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is het ook bijzonder druk. Tussen Driebergen en Woerden 21 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je een half uur. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein een kwartier vertraging en ook een kwartier op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat.

0: Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Bo.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 150 kilometer file. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins Klausplein 35 minuten oponthoud door een ongeluk. Zijn er 2 rijstroken dicht. Ook op de A4 verderop bij knooppunt Ketelplein ook nog ruim 20 minuten vertraging. Op de A12 voor Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Harmelen een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikido-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein ruim 3 kwartier oponthoud door de afgesloten A20. De andere kant op is het trouwens ook druk tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk ook een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagboxen. Pakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
12: Valdorpelshop.nl.
13: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier...

0: Valdoorpols voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdoorpols, één adres.
1: Valdoorpolsshop.nl.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel erg druk in de regio. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins Klausplein meer dan een uur oponthoud. Komt door een ongeluk, alle rijstroken zijn vrij. Verkeer richting Rotterdam en Den Haag kan het beste via Wassenaar rijden over de A44, hoewel het daar inmiddels ook behoorlijk druk aan het worden is. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwerbrug 22 kilometer langzaam rijdend verkeer en een uur oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging ook een uur. Dat komt door de afsluiting van de A20. En op de A20 zelf staat daardoor ook file van Gouda naar Hoek van Holland. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 6 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog altijd heel druk in de regio. Onder andere op de A4 nog een lange file van Amsterdam naar Den Haag. Bij knooppunt Hoflied 20 minuten vertraging. Verderop tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid ook een half uur. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug een uur op onthoud. De rechterrijstrook is daar dicht. Daar ligt brandstof op het wegdek. Gaat waarschijnlijk nog tot 8 uur duren om dat allemaal weg te krijgen. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein ongeveer 50 minuten vertraging door de afgesloten A20. De andere kant op is het ook druk op de A16 richting het zuiden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.

0: uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
1: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
1: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
6: Dit is Bo.
7: De omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. Tennister Karolina Muchová heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchová in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer vanavond nog lang warm. Vanavond koelt het af naar een graad of 14.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en Rijswijk is de vertraging 1/2 uur. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. Er ligt namelijk brandstof op het wegdek. Het opruimen daarvan gaat waarschijnlijk tot 8 uur vanavond duren. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam is nu ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Kleinpolderplein. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je 10 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en Terbrechtseplein ook nog 3 kwartier vertraging. Heeft te maken met de afgesloten A20. Op de A16 de andere kant op van Breda naar Rotterdam ook nog een lange file tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Hou daar rekening met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchová heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchová in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog zo'n 50 kilometer file in de regio. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevarensveen is de vertraging een kwartier door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Veel vertragingen ook nog op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug. Daar sta je een half uur in de file. Er ligt brandstof op het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. En door de afgesloten A20 is het ook heel druk op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein ook ruim een half uur oponthoud. De N206 Heemstede-Zoetermeer is dicht bij Katwijk aan Zee door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je

0: buiten alles kon doen wat je vroeger ook deed. Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele.

0: je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort.

0: brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Uiterlijke opzicht. Gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Dit is Bo.
9: De omroep van de Bollestreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Muchova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur...

0: Met inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
0: Minder gedoe, meer controle. Mokkadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigt

0: Ze voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollenstreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnely. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnely spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
8: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
5: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, door 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek